Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

ons, ze lachen ons uit. Kom, spuug je gebroken hart van je tong en schop naar iedereen die je voor de voeten loopt. En dreig niet met kanaal,

dan gaan wij naar Parijs. En met een Français maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, chef. Dan zijn wij op de goede weg, chef. Kom, ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf, die huilt toch niet op straat om een verloren wijf. Nee, nee, die naait met de schoonste griet van stad.

En met de handen onder de rokken, chef, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef, je gaat niet dood omdat je hart breekt, omdat een valse blonde een valse ronde je verlaten heeft. En hou op met je keel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, chef, je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kont.

En met de handen onder de rokken zef, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf.

0: zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.
1: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Eerste files van de ochtendspits. Ook voor de regio op midden is de vakantie voorbij. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging ook tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 9 kilometer file. Op de A15 Nijmegen Rotterdam tussen Knoopend Gorkum en Hardingsveld Giessendam 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. 5 minuten extra op de A16 Breda Rotterdam bij Knoopend Ridderkerk 9 kilometer file.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Overal is de vakantie weer voorbij. Dat merk je aan de terugkeer van de dagelijkse files. Ook in de regio Midden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij.

0: How was your night, Pa?
1: It was

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €1,50. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

31 augustus 2026 met David Bowie en Blue Jean. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en meewerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Donna Summer, een blokje shownieuws, Adela, Paula Abdul, ELO, Somber. En we trappen af in 93 met Shannon en Let the Music Play.

0: Een klassieker uit 1975, Donna Summer, Love to Love You Baby. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Snelle en zijn vriendin Sterre Kunstler verwachten hun eerste kindje. Het stel dat sinds 2020 samen is en zich in 2024 verloofde in Central Park in New York, deelde het heugelijke nieuws donderdag via Instagram met een foto van de echo en de tekst Zwanger en Zanger. Onder het bericht stroomden feliciterende reacties binnen van vele bekende collega-artiesten. Adela heeft deze week de alarmschijf te pakken met haar single Ain't in L.A. De Sloaakse zangeres schreef geschiedenis door als eerste artiest uit haar vaderland de Amerikaanse Billboard Hot 100 te bereiken. Na een deelname aan de talentenjacht Dream Academy, de wieg van meidengroep Katzaai, breekt ze nu door als solo-ster met een nummer dat een ode is aan haar geboortestad Bratislava. In de persoonlijke videoclip spelen haar moeder en zusje mee en de track geldt als voorloper van haar debuutalbum.

Abdul en Forever Your Girl hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst. Maar we gaan eerst terug naar 1978 met Mr. Blue Sky van Electric Light

0: negende week notering in de top 40. Een rustpuntje voor Somber. Stationair op 14 met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Atomic van Blondie. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is maandag 31 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we wisselvallig in zowel België als Nederland met passerende buien die lokaal flink wat regen brengen. Vandaag waait er een matige wind uit het westen tot noordwesten en blijft de temperatuur wat achter met 17 tot 20 graden in België en 19 tot 21 graden in Nederland. Morgen krijgt het weer een rustiger karakter. De buien nemen gestaag af bij temperaturen rond 19 graden, al levert de afzwakkende westenwind wel vrij veel uitsmerende bewolking op. In de Ardennen is bovendien kans op mist. Woensdag brengt meer ruimte voor de zon en een afname van de buien. De nachten verlopen fris met lokaal minima onder de 10 graden. Maar overdag klimt het kwik weer naar een aangename 19 tot 22 graden.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Dat was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Dus knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorkum zorgt een ongeluk voor een half uur vertraging. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Is ook dicht op de A28 Groningen richting Zwolle bij Zwolle Noord. 13 kilometer file vanaf Staphorst door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 6 kilometer stilstaand verkeer door dat ongeluk op de A27 bij Lunetten. En de vertraging is een uur.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

maar dan kijk je in de hitlijst van 1980 met Blondie en Atomic op deze maandagochtend 31 augustus 2026. De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Visage, we hebben Technotronic, een nieuwe artiest van de week. En Duran Duran in het vooruitzicht. En nu uit 1985, onze artiest van de week van afgelopen week. Orchestral Movers in the Dark, hier is So.

klassieker van Visagie gingen we terug naar 1979. Je hoorde The Worker. Met zometeen onze nieuwe artiest van de week. Tot die tijd gaan we naar 1989. Een nummer 1 notering werd het voor Technotronic featuring Kelly. Dit is Pump Up The Jam.

De Kapitein, deel 2 uit 2000. Het lied vertelt het prachtige, poëtische verhaal van Herman, die de moed vindt om het roer in zijn leven om te gooien en door te gaan na een moeilijke periode. Deze geliefde track van het succesvolle studioalbum Hier Zijn bleef 7 weken lang in de Nederlandse top 40 staan en bereikte de 24e positie.

0: Notorious van Duran Duran uit 1986. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze o zo moeilijke maandag 31 augustus 2026. Die we aftrappen met Queen en George Michael. Live muziek met Somebody to Love. Dit uur nog de Backstreet Boys met Larger Than Life. Na deze van Simply Red. Dit is Something Get Me Started.
1: Oh, Tsjechie!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door 2 mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Het concert wat werd gegeven naar aanleiding van het overlijden van Freddie Mercury. En dit was toch wel de klapper van die uitzending. Somebody to Love, George Michael samen met Queen. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 31 augustus 2026. Met het komend half uur Becky Hill en David Guetta. We hebben een blokje shownieuws, Roxy Dekker, Teaspoon, James Hype, Temper City en Anu klaarstaan. En we trappen af met Sniff and the Tears. Dit is

0: Jaar geleden een top 40 notering voor Becky Hill samen met David Guetta, deze Remember. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: De Hollies beëindigen na 63 jaar definitief hun live carrière. De Britse popgroep stopt met toeren nadat gitarist Tony Hicks om gezondheidsredenen besloot op te stappen. Waarna ook drummer Bobby Elliott besloot met pensioen te gaan. De band, die bekend werd om hun glasheldere harmoniezang en wereldhitscore als He Ain't Heavy, He's My Brother and The Air That I Breathe, sluit hiermee een historisch tijdperk af waarin ze uitgroeide tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de British Invasion. Roxy Dekker is deze week met Bare Minimum de enige nieuwkomer in de Nederlandse top 40. De single is de 14e hitnotering voor de 21-jarige Amsterdamse en staat op haar net verschenen album Superstar. Ondanks haar Nederlandstalige repertoire kiest ze vaak voor Engelse titels, net zoals bij de huidige hit op nummer 24. Met 3 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome op 3, 4 en 5 september staat Roxy bovendien aan de

0: de jaren 90. Uit 94 hoorden we No Time to Waste van Teaspoon. Waar we zometeen een kijkje nemen in de Nederlandse top 40, gaan we eerst naar 2022 met Ferrari van James Hype.
1: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

top 40 en doorgestegen van 18 naar nummer 12. Temper City met Self-Aware. Onderweg de actuele weersverwachting hier bij de ochtendshow. Verder hebben we Jesse Jeff en The Fresh Prince, Richanelle en Aretha Franklin in het vooruitzicht. En nu tijd voor onze Haagse rockchick Anouk. We gaan naar 1998 met It's So.

0: Weeroverzicht. Het is maandag 31 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we wisselvallig in zowel België als Nederland met passerende buien die lokaal flink wat regen brengen. Vandaag waait er een matige wind uit het westen tot noordwesten en blijft de temperatuur wat achter met 17 tot 20 graden in België en 19 tot 21 graden in Nederland. Morgen krijgt het weer een rustiger karakter. De buien nemen gestaag af bij temperaturen rond 19 graden, al levert de afzwakkende westenwind wel vrij veel uitsmerende bewolking op. In de Ardennen is bovendien kans op mist. Woensdag brengt meer ruimte voor de zon en een afname van de buien. De nachten verlopen fris met lokaal minima onder de 10 graden, maar overdag klimt het kwik weer naar een aangename 19 tot 22 graden.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken nog wel wat vertraging. De rest van de dagelijks files die verdwijnen nu langzaamaan. Op de A27 van Breda naar Utrecht door een ongeluk 4 kilometer file bij Lexmond. De weg is wel weer vrij. Van Almere naar Gorkum staat een file door een ongeluk tussen Hilversum en Knoopend Lunette. Daar is de weg ook weer vrij. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file. De opruimwerkzaamheden 20 minuten vertraging. De N434 Wassenaar richting Zoeterwoude is de weg bij de Corbulo-tunnel dicht door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam, via de N44, N14 en de A4. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg dicht bij Gelderop 2 kilometer file. Door een ongeluk met 5 auto's omrijden via Venlo en Roermond via de A73, A2 en 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Den Haag Wateringseveld. Door een kapotte auto 25 minuten vertraging.
1: Iedere werkdag jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

laatste half uur van de ochtendshow gingen we van start in 1993 met Jesse Jeff van The Fresh Prince en Boom Shake The Room. Met onderweg Aretha Franklin, Samantha Fox en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu uit 87 Temptation, dit is Regionale.

avonturen op jouw radio. Ook aan de start van deze nieuwe werkweek. En dat deden we met muziek van Aretha Franklin en The Freeway of Love uit 85. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes gaan we nu door naar 1993. I Only Wanna Be With You. Hier is Sam.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 31 augustus 1963. De Ronettes brachten de legendarische single Be My Baby uit, geproduceerd door Phil Spector. Dit nummer groeide uit tot een van de meest invloedrijke popsingles aller tijden. 1969, Bob Dylan keerde terug naar het podium tijdens het Isle of Wight Festival na een afwezigheid van 3 jaar. Dit optreden markeerde zijn lang verwachte comeback voor meer dan 100.000 uitzinnige fans. 1994, Oasis bracht hun iconische debuutalbum Definitely Maybe uit in het Verenigd Koninkrijk. De plaat werd een enorm succes en legde de fundering voor de Britpop-revolutie.

Tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 31 augustus 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de daverende dinsdag. Dan laten we de maand augustus achter ons en beginnen we in september met weer 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste pop-

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Ook al wat aan de hand in de spits op de A7 Zaanstad richting Hoorn. 4 kilometer file bij Purmerend door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Opruimwerkzaamheden op de A44 Amsterdam Den Haag geven 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. De Kobbelo-tunnel is dicht vanuit Wassenaar richting Zoeterwoude door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Epe. 5 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Er liggen spullen op de weg op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Alfred Hoenderloo een kwartier vertraging. 6 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. Helemaal dicht bij Geldrop. Het komt door een ongeluk tot 1:15 waarschijnlijk. 11 kilometer file begint al bij Asten. En omrijden gaat via Roermond via de A73 en de A2.

Sì. Io che la donna per me con Alan Sorrenti. Ja, dit nummer dat draaide ik even omdat hij, ja, hij had toen meegedaan in het Eurosong Festival. Dat weet ik nog heel erg goed. Zeg een hele goede morgen. We zijn tot 11 uur bij je met Op de Koffie. Nou, en ik heb weer een heerlijke bak koffie met een donut. Ja, en welke koffie heb ik?

Geweldige groep van drie. Beep. Ja, het zijn niet... toen de tijd was het... was het wel een lekker hitje natuurlijk. De Kiss. En ja, nou ja, toen de tijd zou ik zeggen... Nou, geef hem maar. Nu? Ja, ik weet het eigenlijk niet. The Ace of Base. En Happy Nation.

0: Alex Warren en de Emerald Eyes. Wat een heerlijk nummer. En hij heeft er al zoveel gemaakt. En Evereen blijven het mooie nummers.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.

Connect en The Young Ones. En die brachten de tijd op 10 minuutjes voor 10:30. Hier bij Radio Amerika vanuit het hartje van Groot Rotterdam. Gaan we even een lekker ouwtje draaien van de Manfred Mann. Hier is de Mighty Queen en die kent iedereen natuurlijk nog wel.

0: De Marine Quinn van The Man for Man. Zonder zijn Earthband. Ja, die Earthband hier waarschijnlijk, is waarschijnlijk later bijgekomen. Of helemaal. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb de historie nog nooit van deze groep nagekeken.
1: Uno, dos, tres, tequila.
0: Even op naar de gezelligheid van John West en Danny de Munch. Hier is Tequila.

Een nummer dat in 2024 uitkwam. Maar nooit echt een groot hit geweest is. Mij. Wel een lekker zomers nummertje natuurlijk. Hè? Van John West en Danny de Munk. Ja, dat weten we nu al. Under Stress Tequila. Oh. Eric en The Good Good Feeling.

Ja, ik heb het nou wel gehoord, man. Ja, good, good feeling. Eric en de good, good feeling. Ja, eigenlijk een beetje dubbelzijdig, hè.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Files nemen we weer af. Incidenten veroorzaken wat vertraging nog. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Na een ongeluk 3 kilometer file bij Purmerend. 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar. De weg is weer vrij. A67 Venlo richting Eindhoven. 10 kilometer file tussen Asten en Geldrop. Veel vertraging door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht.

0: Daniel Earl Hartman, of zei Dan Hartman. Ja. Hij deed het wel eigenlijk onder zijn eigen naam. Ja, die man is niet ouder geworden dan, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? 44. Oh, dat is een jonge leeftijd. Ja, bekend van Instant Replay en natuurlijk ook Relight My Fire, hoorden we We Are Young.
1: And it goes a little something like this.
0: Jeetje. Nou, toch een lekker nummertje. Run DMC. It's like that.

It's like that. Ja, nou ja, dat was van die MC. Gaan we eventjes over naar Anastasia. Why did you lie to me? Een mooi nummer.

Why'd You Lie To Me? Een nummertje van Anastasia. Niet echt een grote hit geweest, maar... Ja, ach, niet iedereen kan geluk hebben. Nou, laten we dan nu maar eventjes... Nee, het is niet Ike Tina Turner. Dit is Diana Ross en de Supremes.

Nou, zei dus Diana Ross in de Supremes, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het waren gewoon de Supremes en de Four Tops. Met dat nummer wordt ook uitgebracht dus door Ike en Tina Turner. River Deep, Mountain High en de Boys Town Gang hebben hem ook nog eens een keertje uitgebracht. Nou, dat waren er dus drie die ik zo eventjes uit het bolwerk hier kon opnoemen. Een nummertje van Kensington en de Riders. Twaalf minuten voor 11.

Ja, de jaren, ja, moet ik het eigenlijk zeggen, 2015, daar komt dit nummer uit. Ja, ze hebben een aantal albums uitgebracht met een heleboel mooie nummers wat daarvan de track werd en in de top 40 terecht kwam. En dan opeens is het stil.

Cat's Eye and Animal. Nou, laten we gelijk even gaan met deze doen. Too Many Broken Hearts. Ja, ik denk dat het bijna de laatste was, jongens. Nou, voor dit uurtje dan. Laten we eerlijk zijn, dit is toch wel een lekker nummer.

0: Jason Donovan, ja, ook nog samengezongen met Kylie Minogue. Hè? Ja, dat weet iedereen natuurlijk. Too Many Broken Hearts. We hebben de laatste voor dit uur.
1: En dat is

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Na een ongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg weer vrij, maar nog 4 km file tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren en de vertraging is 20 minuten.

14 jaar geleden alweer dat deze zangeres is overleden. Madonna. Adrienne Gaines. Of te zei Donna Summer. En je hoorde natuurlijk dat heerlijke nummer nog een keertje. The Bad Girl. Nou, dan gaan we nou even wat vrolijks draaien van Ross Sanchez. Dat is nog lekker. Beetje zomers. Met dat trieste weer. Bah.

Only Wanna Be With You. Ja, Ross en Jess die maakten er gewoon zijn eigen nummertje van. En ik vind het alleen kort nummertje. Het is net 2 minuten. Jammer hoor. Het klopt zo lekker. Black Box. Strike it up. Even een lekker beetje op die tour van de oude disco.

13 minuutjes over 11. Je hoort de Black Box. It's Straight Up. En dat doet mij altijd denken aan die oude goede tijd uit de discotheek. Het is in ieder geval wel een lekker lang nummertje, want ik heb mijn bak koffie op en mijn tompoes is ook op. Ja, we noemen het de tompoes, maar eigenlijk volgens mij mag je dat niet meer zeggen. Deze, die doen we een beetje denken aan de begintijd van Radio America, de illegale Radio America. Champagne. En de rock.

Milk Inc. Ja, en die gaan al een hele tijd mee natuurlijk. Hè, want afgelopen... Ja, even kijken, een paar maandjes geleden hadden ze nog een nieuw nummertje uitgebracht. Maar dit was nog steeds de oude In the Land of the Living. En deze man weet ook niet van ophouden hoor, de Chris Cross Amsterdam. Hier is My, oh my. Luisa Sonza en Willy William.

Louisa, Zonza en Willy William. Een mooi dreuntje van natuurlijk Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Even terug, even ademhalen met Bonnie M. Hier is Kalimba La Luna. Ja, die kennen we natuurlijk wel van een heleboel andere hitjes, hè. Baby Do You Wanna Bump, Daddy Cool. En ze waren er nog bij natuurlijk, de Rivers of Babylon hadden we nog. Ja, we hebben er een heleboel, Brown Girl in the Rain. En natuurlijk dat hele mooie kerstnummer.

Al 16 jaar niet meer onder ons, deze Bobby Farrell. En ik vraag me erg af of dat hij hier staat te zingen eigenlijk. Kalimba de la Luna. Ja, zijn eigen naam, die kunnen we natuurlijk allemaal wel, hè. Ik in ieder geval wel. Nog eentje. En dan is het weer tijd voor de ANWB. Hier zijn de Spice Girls. En die hebben het over stap. En ze zijn gestopt. Helaas.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A67 Eindhoven-België door een ongeluk in België 7 kilometer file tussen Eersel en de Belgische grens. De vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is dicht.
3: Nou, dat viel allemaal best wel mee. We kunnen lekker door.
4: We draaien ze allemaal.

Ed Sheeran, een ouwtje van hem. En de Galway Girl. Hé, wat zijn we hier? Oh, een stukje Nederlandstalig van Boudewijn de Groot. Wel trusten, meneer de president. Nou, ik ben net wakker. De president.

is deze heer niet meer, deze Chris Ria. Wij blijven zijn muziek gewoon lekker draaien. Al zijn het oudjes, al zijn het zijn laatste hits, al zijn het zijn kersthits, we blijven ze draaien. Je hoorde My Girl, Josephine. En ik vraag mij af, wie is die girl, Josephine? Nou, laten we daar maar niet over verder gaan. Kane is no surrender.

En ik zat de hele tijd al van, zou ik nou een Nederlandstalig nummertje draaien of zal ik nou eerst even Level 42 doen? Nou, dus het werd eerst even voor Level 42. Maar we gaan nu al even over naar Flair. Ja, door het oog van de nacht, hè.

0: Ik kruip door de oog van de nacht met jou.
1: Alles kan, alles mag, want ik kruip door het oog van de nacht
0: met jou.
1: Met jou.
0: Flair.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.
0: En dit is een ouwtje van Sugary Tip. En die hebben over Son of My Father. Ja, lijkt me ook wel leuk als je een liedje had gezongen van Son of My Mother. Ja goed, ieder zijn eigen tekst natuurlijk.

0: The Son of My Father van Kiggery Tip. Hey, ik heb een leuk plaatje. Even paasje rijden.
1: Oh, papa, I know. Once you can hear a suckling show. Thought I ever gonna see my old papa, I know. You ever gonna...

Rednecks. Ja, en als je nou een paardje gaat rijden, gaat het wel heel erg vlot als je dit nummer opzet. Maar het is wel lekker. Een beetje in galop, hè, noemen ze dat. Old Bob. En Old OK. Oh, lekker nummer. Nou, de laatste. Robbie Williams en de Supreme. Hey, ik zou zeggen graag tot morgenochtend, dan ben ik weer terug met Op de Kop.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Eindhoven-België door een ongeluk in België 7 km file tussen Eersel en de Belgische grens. De vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is dicht.

0: over wereldsterren gesproken. Goeiedag, zeg. Wat was dat een grootheid? Sammy Davis Jr.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.
0: Welkom.

ze zijn wel lekker. Het is weer oud. Waar je van houdt? In de middel of de roadshow. Destiny, Candy Staten op de radio. Daar hoort de plaat uit natuurlijk. Als zoveel muzikale fotografische hoogstandjes. Een voltooid verleden. Jawel, lieve vrienden. Maar ze blijven bestaan. Oh, tuurlijk. We zijn er gek op. Zometeen een fijne. Allereerst...

0: van achter de keuken.
1: In 1983 deden ze mee aan het Nationale Songfestival. Even later volgden enkele hits, waaronder Als je haar maar goed ziet. Hier is Vulcano.

tosti. Arnold heeft zijn tosti-ijs meegenomen vandaag. Heerlijk, Arnold. Wat zeg je? Nee, de nummer 2. Hamkaas gaan. Lekker hoor. Een heel klein studiootje en het ruikt. Het ruikt. Op dit ogenblik dat tosti's. Dankjewel ook onze grote vriend uit Italië natuurlijk. Dit is voor jou de Middle of the Road Show, wereldwijd. Via diverse kanalen, via zendpalen, hoge masten, maar ook via het wereldwijde internet.

is nou, inmiddels zijn het er wel 30, want zoveel groepswisselingen heeft de groep wel gehad in de loop der jaren. Nee, echt origineel zijn ze niet meer. Dat was de groep in, ja, in 74 en een beetje, denk ik. Met Dirty Old Man bijvoorbeeld. Maar 1979, toch nog wel een heugelijk jaar. Om dat terug te verlangen. The Runner, daar gaan we. Sweet Degrees. In de Middle of the Road Show. Sentiment, voltooid verleden tijd.

lijfje. Waar bleef je? Een lijfje. Haha. Toen met dat slanke lijfje. Olivia Newton-John uit 1979. A Little More Love. Met daarvoor de London Beat. Natuurlijk uit Londen met Jimmy Helms als liedzanger. Werd gekenmerkt door hun close harmonies. En aanvankelijk was London Beat vooral populair in Nederland. Pas hun vijfde single, die je hoorde, I've Been Thinking About You, met een grote internationale hit.

hier. Ach jongens, wat een meesterwerk. Van Gogh is er niks bij. Nee, tuurlijk niet. Het is een Rembrandt onder de muziekvrienden. De Babies, Britse muziekgroep. Actief van 1974 tot en met 1980. Met John Waite, Tony Brock, Michael Colby, Wally Stucker, Jonathan Cain en Ricky Phillips. Ja, is every fine, I'm free time, I think of you. Wat lekker, hè? The Middle of the Road Show. Ook natuurlijk wereldwijd via Facebook. Mensen, The Middle of the Road Show. Gewoon even kijken en liken. Er mag wat meer bij, hè?

Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik ze nog zetten. Ja, ik zie ze nog net zo rollen, joh. Die lekkere meid uit Zuid-Afrika, Kloot. En Sammy, even de laatste in de show voor. Ach nee, gaat het al zo snel dan? Nee? Natuurlijk. Plaatjes met gaatjes en plaatjes met straatjes. Nou, nee. Ze schuiven er door. Zometeen nog meer in de programmering, dus blijf lekker luisteren en geniet het water natuurlijk. Hè?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: If I Could Turn Back Time van Cher. Dat is toch wel echt een absolute wereldhit die in 89 uitkwam. Het nummer staat bekend als een van haar grote klassiekers. Maar het scheelde weinig. Of we hadden het nooit gehoord. Cher haatte het nummer namelijk toen ze het voor het eerst hoorde. Schrijfster Diane Warren moest in de studio letterlijk het been van Cher vasthouden en haar smeken om het toch op te nemen. En gelukkig gaf Cher uiteindelijk toe. En met succes. De iconische videoclip op het marineschip maakte het plaatje helemaal compleet. Het blijft dus een heerlijke, krachtig nummer. Zo, ik zeg welkom. Jawel, het is alweer maandag. Heel veel zijn alweer aan het werk gegaan na vakanties. Want ik geloof dat alles nu een beetje weer naar school gaat. Dus is er ook weer heel veel geluid op de radio. Laten we meteen maar beginnen met platenprak tot 2 uur. We gaan terug naar het jaar van 78. En doen we met Smokey. En die had het over een Mexican girl. Ik zeg een hele goede middag.
1: Juanita came to me last night.

Love Come Down van Barry Biggs. We gingen even terug naar 1983. En tijd nu even voor een echt klassieker uit 79. We hebben het natuurlijk over Everything I Think of You van de Britse band The Babies. Het nummer groeide uit tot een grote radiohit. Wist je trouwens dat de sfeer van de band destijds behoorlijk gespannen was? Een van die oprichters, Michael Corby, werd namelijk door zijn eigen bandleden de laan uitgestuurd. De reden? Hij was te veel bezig met zijn pasgeboren baby en het platenlabel zag hem simpelweg als een dwarsligger. Gelukkig leverde het wel deze prachtige plaat op met die kenmerkende stem van John Waite.

0: Sir Elton John en Your Song. Het nummer was een grote doorbraak voor Elvis en vaste tekstschrijver Bernie Taupin. En het bijzondere is hoe snel het ontstond, want Bernie schreef de tekst in 67 als 17-jarige aan de keukentafel van Elton's moeder. Hij gebruikte een gammel stukje papier waar zelfs nog theevlekken op zaten. En we hebben weer een nieuwe rubriek.
1: Dit is Nederlands Peil. Popmuziek uit de jaren 70. Natuurlijk in platenprak.
0: Vandaag. Dit is een van de meest iconische nummers van de band De Dijk. Ik kan het niet alleen. Het nummer komt van hun vijfde album uit 89. En het werd geschreven door Huub van der Lubbe. En muzikanten Nico Asbach en Antoni Broek. Een leuk detail is dat dit lied destijds de 1000ste alarmschijf ooit werd. Hoewel het in Nederland destijds een bescheiden hit was, met een 18e plek in de top 40, is het in de jaren daarna uitgegroeid tot een echte klassieker. Het lied draait om menselijke kwetsbaarheid en de eerlijkheid van het missen van een geliefde. Volgens Van der Lubbe zijn de teksten van de band zo diep geworteld in de eigen taal dat het bijna niet te vertalen zou zijn zonder hun ziel te verliezen. Tot op de dag van vandaag is het een vaste waarde in de top 2000 en hier op de radio. En het blijkt natuurlijk een essentieel onderdeel van deze muzikale erfenis. Hier is De Dijk. Ik kan het niet alleen.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

Och ja, dat is de titel. I love you like I love myself. Herman Brood is Wild Romance. Een echte klassieker uit 79. Straks heb ik een verjaardag van Van Morrison. Ja, echt waar. Maar we beginnen zo met het luisteren naar een bijzonder solo nummer van Mick Jagger. Het nummer Evening Grow staat op zijn album Wandering Spirit uit 93.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
1: Vandaag vieren we een bijzondere mijlpaal. Sir Van Morrison is jarig. De legendarische zanger en songwriter uit Noord-Ierland bereikt de leeftijd van 81 jaar. En al bijna 70 jaar is hij een vaste waarde in de muziekwereld. Hij begon in de jaren 60 als frontman van de band Van, met hits als Gloria. Later bouwde hij een indrukwekkende solo-carrière op. Denk aan wereldhits als Brown Eyed Girl en Moondance. Ook in Nederland en Vlaanderen scoorde hij grote successen, met noteringen van onder meer Domino en Spanish Rose. Wat Van Morrison zo uniek maakt, is een eigenzinnige stijl. Hij combineert moeiteloos blues, folk, jazz en soul. Het is opvallend hoe actief hij is. Zelfs als tachtiger brengt hij nog regelmatig nieuwe albums uit en staat hij nog steeds op het podium. En in 2016 werd hij geridderd voor zijn enorme bijdrage aan de muziek. Of je nu in Europa bent of in de Verenigde Staten luistert,

0: René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Dat was de eerste grote hit van de band uit Wageningen. Wist je dat de band oorspronkelijk begon onder een nogal opvallende naam? Maandverband. Ja, dat deden ze om lekker te chockeren en omdat ze binnen een maand al ergens moesten optreden. En gelukkig kozen ze later voor de naam Toontje Lager met Net als in de film. En wist je dat deze wereldhit bijna nooit een nummer 1 was geworden? Toen Patty Austin en James Ingram het nummer in 82 uitbrachten, gebeurde er eigenlijk helemaal niets. Het nummer flopte en verdween van de radar. Pas toen een Amerikaanse soapserie General Hospital het nummer gebruikte als romantische thema voor een geliefd personage, stroomden de verzoeken binnen. Het publiek was zo weg van de plaat dat die opnieuw werd uitgebracht. Dat bleek een gouden greep, want in 83 schoot het nummer in Nederland en België en ver daarbuiten naar de top van de hitlijsten. Baby Come To Me, Patty Austin en James Ingram.

What's going on, Marvin Gaye? Jawel, we gingen even terug naar 71. De vrienden van de show, daar zijn we weer voor vandaag. Natuurlijk zijn we er morgen weer. We, zeg ik. Vandaag was mijn broer er niet bij. Die is bezig met plugins bouwen voor WordPress. Ja, dus als je ook iets wil hebben, laat het me weten. Ik knal er eventjes uit met de volgende plaat. Chris Jones en Nipple to the Bottle. Ik zeg, morgen zijn we er weer tussen 1 en 2. Maak er een mooie dag van.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging aan de grens, 3 km file. N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens, 3 km file en een kwartier vertraging.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
4: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Moon Delight met Johnny HDS, Heart of Gold, Benny Nijman. Ik zal je hebben, Ten City. Gaaf plaatsjes er tussen, zeker te weten. Wat denk je van Looking Glass, Brandy? Een ode aan een dame die ontzettend verliefd was op een matroos. Maar nooit, nooit is het wat geworden tussen die twee. Looking Glass, dus. Met

0: 2. En In A Life, hoorde je daarvoor de Looking Glass en Brandy.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Lodal Cedars en wat er allemaal al is.

Benny Nijman. En ik zal je hebben. Ik zal je krijgen, was dit. En dan Ten City. En That's the Way Love Is. Een lekkere dance classic. Eigenlijk moet dat in het tweede gedeelte thuis natuurlijk van de Afternoon Delight. Maar af en toe maken we wel eens uitzonderingen. Maakt niet uit. Avicii erachteraan met The Night zometeen nog.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. File aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Bij de Lutte doe je er 10 minuten langer over. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang ook 10 minuten vertraging. En een ongeluk op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt kost je vlak voor de Belgische grens een kwartier extra.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepuntje.

En als je denkt van, hey, leuk, Nederlandstalig, komt er nog veel meer aan straks. Bob Offenberg, ik zie ook Bluff ook nog met Dichterbij dan ooit. Laat de disco plaatsen voor Convention en Fly, Robin Fly, toen kon hij dat toch? Ja, heel leuk, komt goed. O'Gene, Teddy Swims en nog veel, veel meer. Wat dacht je van Kensington? En

0: zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Bob Offerberg hoorde net het, dat kleine dorpscafé. Maar nu Bluff en dichterbij dan ooit.

0: gespeeld met een viool, hoor je het en zo. Silver Convention uit de jaren 70. Een lekkere rollatie discoplaat met Fly Ruby Fly. En Bluff, dichter bijna nooit, hoorde je daar weer voor verschijnen. En nog meer Nederlandstalig. Zo de knetterzee. Nog straks drie Engelstaligen. Maar deze, heel mooi. Dit is een mooi liedje. Het is uit 1997. Het befaamde duo. Agda en de Munnik. En een mooi liedje.
1: Vannacht.

Ik zal even vertellen waarom. Want het is kokosnotenmuziek, noemen ze dat. Opa, ik had in 84 een leuke Italo-plaatje opgezet. Opa zegt, ah, dat kokosnotenmuziek. Ja, dus Ira Star lijkt er ook wel een beetje op.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad, die maandagochtend zou plaatsvinden, is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA, die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover Radio het Radio Amerika Nieuws.
0: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
4: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
3: Lekker voor onderweg.
5: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en hier rechts.
0: Car Classics.
6: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.
7: This is a mob mode.

is the modern world. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. This is the modern world. Heel modern in 1977. Het klinkt als punk, maar dat is het eigenlijk niet echt. Want daar is het veel te ingewikkeld voor. The Jam draaiden we van het tweede album. Het werd ook een single en een hit in Engeland. Goedemiddag, morgenavond. Dit is Car Classics. Even relaxen met Billy Paul. Het is Philly Sound in optima forma, beste mensen. Een wereldhit van het album 30-60 Degrees of Billy Paul. Me and Mrs. Jones, Overspel.

staat op Troubadour van JJ Kill. Traveling Light schijnt vooral bekend geworden te zijn dankzij Eric Clapton. Hè? Die heeft het nummer ook nog gecoverd. Zoals iemand van de Kill coverde. Want ja, Eric Clapton is een groot fan van JJ Kill. Ze hebben ook later nog samen een plaat gemaakt, wat ook niet zo heel raar is. Want ja, dat was ook een heel leuk album trouwens. Dat kwam ergens uit in de jaren 0, geloof ik, van deze eeuw. Dus nou ja, dat moet je maar een keer checken. Ik weet even niet meer hoe die plaat heet, maar dat is wel een lekker album hoor. Als je van dit soort muziek houdt, van die Tulsa Sound, dan vind je die plaat van Eric Clapton en JJ Kill samen ook wel goed, denk ik. Dan New Age muziek. Ik weet niet of het wel recht doet aan deze plaat van Enya, maar zo zou je het kunnen omschrijven. Het is eigenlijk Enya keer 1000, hè. Want ze heeft zichzelf 1000 keer opgenomen. En dat kun je allemaal terug horen op deze hit. Wat je kan terugvinden op Watermark, haar tweede album. Hier is Orinoco Flow.

Ik heb het nummer altijd wel beschouwd als een soort van liefdeslied. Maar volgens de zanger van Live is het veel meer dan dat eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van spirituele boodschap over universele liefde en het overwinnen van angst. Ik moet je ook bekennen dat ik dat er nog niet helemaal uit heb gehaald. Maar ja, goed, zo zou je het inderdaad ook kunnen opvatten. Ik vond het vroeger altijd een heel mooi nummer. Ik heb hem iets te veel gehoord. Maar ik vond wel dat het nummer niet mocht ontbreken in het overzicht van deze albums. Throbbing Copper heet de plaat die uitkwam in 1994. I Alone was een van de grote hits van die plaat. Geen hit, maar wel een mooi nummer is dit nummer van Traffic, hier uitgevoerd door Three Dog Night, Heaven in Your Mind.

0: Close Harmony, mooi hoor. Three Dog Night, hun uitvoering van Heaven in Your Mind, terug te vinden op het debuutalbum van 1969. Wat er ook op staat is One, dat nummer van Harry Nilsson. Ik moet zeggen dat ik toch te veel gehecht ben geraakt aan het origineel van Harry Nilsson. En het origineel van dit nummer, van Traffic, ken ik eigenlijk niet. En ik vind het erg mooi, sowieso een goede band. En het grappige is dat Three Dog Night dit nog heel lang heeft gespeeld tijdens een concert in dit Heaven in Your Mind. Het is ook een favoriet van de band. Even kijken wat er op dit moment gebeurt in de albumwereld.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Je krijgt van mij het overzicht van de top 3 en ook de nieuwe binnenkomers. Dat zijn er in totaal 6. Te beginnen op 25, dan vinden we de eerste in de Album Top 100. The Script en het nieuwe album The User's Guide to Being Human. 24 is ook nieuw, Marilyn Manson, One Assassination Under God, Chapter 2. Dan DJ Roffa, live at Flex FM van Ronnie Flex op 7. En nummer 5, daar vinden we Jungle met Sunshine. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo. Zij blijft staan met You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2, die is nieuw. Dat is de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers, Last Weekend. Leuk album. En een EP op nummer 1, Cat's Isle met Wild. En van die plaat wil ik in ieder geval in dit uur graag wat laten horen. Het nummer wat ik daarvan ga draaien heet Animal. En die plaat die vinden we dus bovenaan in de album Top 100. Dat is mooi, toch? Animal, hier is Cat's Isle.
2: In Nederland.
0: Sorry, Cat's Eye.

0: Je rondrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Slaap bij de thee van Terence Trent D'Arby's Symphony or Damn. Derde album van Terence Trent D'Arby hier met Desiree in Dedicate. Geen hit in Nederland, maar wel mooi hoor. Zo denk ik het tenminste over. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het een erg mooi nummer. En sowieso een onderschatte plaat, ja. Want er staan veel meer mooie nummers op. En ja, goed, dat die plaat niet zo goed verkocht. Dat had ook wel te maken met het feit dat het tweede album van hem wat te experimenteel was. Daardoor dat die plaat compleet flopte. Deze plaat deed het aanmerkelijk beter. Hoewel het succes van de allereerste plaat van Terence Trent D'Arby nooit meer is overtroffen. Dat is jammer, maar. En als je trouwens, dat is wel even belangrijk om te weten. Als je zijn muziek wil streamen op bijvoorbeeld Spotify of op Tidal. Dan moet je niet zoeken op Terence Trent D'Arby, want dat vind je nog niet. Maar dan moet je zoeken op Sanandra Maitreya. Nou, als je Terence Trent D'Arby googelt, dan weet je ook hoe je Sanandra Maitreya speelt. En op die naam kun je al zijn oude platen ook nog vinden. Dus dat is geen enkel probleem. Je bent in Car Classics en dit programma wordt op een heleboel internetstations uitgezonden. En die Outsiders, dat is niet alleen die band uit Amsterdam met Wally Tax. Maar je hebt ook nog een Amerikaanse Outsiders, tenminste die had je in de jaren 60, uit Cleveland. En ze hebben ooit in 1966 een album uitgebracht. En die plaat die heet Time Won't Let Me. En er staan een paar hele leuke dingen op. Zoals het titelnummer bijvoorbeeld. Wat ook nog een single is geweest trouwens.

Ik heb dit alles wel een leuk nummer gevonden van Sia. Maar ik moet wel zeggen dat er ook een boel platen zijn van haar die me gestolen kunnen worden. Maar in de eerste jaren heeft ze echt wel goede platen gemaakt. Onder dit Clap Your Hands, een leuk liedje. Was ook een groot hit in Nederland. En dit kun je terugvinden op het album dat in het albumalfabet genoteerd staat. We Are Born, by the way. We slaan even trouwens het hele albumalfabet... Nee, we slaan het niet over, maar we gaan er wel eventjes van afwijken. Dat doen we altijd. Hè. We hebben natuurlijk altijd in Car Classics een overzicht van de vinyl 33 en de album top 100. Maar we hebben natuurlijk ook nog het Ice Icoon. In dit geval een plaat die ook genoteerd staat in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En ook Tusk staat erin van Fleetwood Mac. Ik neem aan dat Rumors er ook wel in staat, maar Tusk moet daar ook wel in. Ik heb wel eens vaker geroepen dat ik eigenlijk deze plaat nog beter vind dan Rumors. En ik ga een nummer draaien en dat heb ik al eens eerder gedraaid, want natuurlijk staat Tusk ook gewoon in het albumalfabet. En het is een nummer dat door veel critici wordt vergeleken met het genre van de Beach Boys. En nou ja, goed, als je dan die koortjes hoort in het nummer, dan zou je dat eruit kunnen halen. Toen ik That's All For Everyone voor het eerst hoorde, moest ik er helemaal niet aan denken. Ik vind het vooral een mooi nummer, een beetje dromerig, een beetje hypnotiserend en zeker wel experimenteel. Lindsey Buckingham, die het nummer schreef en ook zingt trouwens, die heeft zich behoorlijk laten beïnvloeden door de sound van de jaren 80, 70, New Wave, dat soort dingen. En daardoor dat het ook allemaal wat anders is dan wat we gewend waren op Rumors. Maar ik vind het een erg mooi nummer. Dus oké, we gaan er naar luisteren. Zet er nog een keertje wat harder. Luister maar eens naar dit fantastische nummer van het fantastische album Tusk. Dit is That's All For Everyone, je sociale aandacht voor Fleetwood Mac. Ice Icon.

Je moet zeggen, ik vind het echt grappig. En het eind, dat ja, is ook onvoorspelbaar. Want is het nou afgelopen of komt er toch nog een slotakkoord? Is de grote vraag. Geen slotakkoord, maar wel een slotroffel. Ook leuk, er staat Sweatshop, hele bijzondere uitvoering, terug te vinden op Sweatshop, A Fantasious Version. Dat laatste is het, hè? Fantasious Version, hij staat bij de V in het albumalfabet. En het is eigenlijk een EP met nou ja, toch wel iets wat andere uitvoeringen van oude nummers dan dat je verwacht. Sweatshop komt natuurlijk oorspronkelijk uit 2011, staat op Machinery, dat weet je waarschijnlijk wel. Ik zeg wel natuurlijk, maar misschien wist je dat ook nog niet. Maar ook wel heel leuk om die versie te horen, die hebben we ook al een keer gedraaid. Maar op deze EP vinden we allemaal, ja, van die lofo hip-hop beats en zo. Veel funk, soulful, noem het allemaal op, vintage. Hartstikke leuk in ieder geval. Er staan een aantal nummers op, 8 nummers. Die je ook kan terugvinden op een eerste 3 albums. Waar dus ook onder andere deze hit Sweatshop. Want het is ook nog een hit geweest in Nederland. Goed, je bent bij het Car Classics album alfabet. En een van de favoriete bands van DJ Reds is de groep The Ramones. Of gewoon Ramones eigenlijk. Heel wat platen gemaakt. Ik geloof dat meer dan de helft van de band inmiddels is overleden. Ook al heet de plaat die ze in 1984 uitbrachten, Too Tough to Die. En natuurlijk, hun muziek blijft voortleven. Dat staat als een paal boven water. Hauling at the Moon, Shalali, is van die plaat uit 1984 op de bekendste albums. Ramones in Car Classics.

Ja, je hoort toch wel dat het uit de jaren 80 komt op de een of andere manier. Het is net even wat gepolijster dan wat we van de Ramones hoorden in de jaren 70. Of Ramones, zonder dit woord. Howling at the Moon, Shalali, Too Tough to Die heet de plaat die van hen uitkwam in 1984. En als je in de lijst kijkt van het albumalfabet en je kijkt bij de letter T, dan staat er ook één plaat bij. Ja, daar kom je niet omheen. Dat is gewoon een heel belangrijk album geweest. Van een man die we kunnen omschrijven als een multi-instrumentalist. En die vooral heel veel albums verkocht heeft. En dit kwam uit op het Virgin label. Volgens mij zelfs de eerste plaat die op dat label uitkwam. Dat was in 1973. En het was bijzonder voor die tijd. Alleen is het ook radiovriendelijk. Dat kun je je afvragen. Ik heb er ook heel lang over getwijfeld van, joh, zou ik deze plaat nou wel of niet meenemen? Maar hij is te belangrijk om over te slaan. Alleen, ik ga het nummer niet helemaal draaien. Want het nummer wat ik ga instarten, dat is Tubular Bells Part 1, duurt 25 minuten. Ja, dat vind ik een beetje lang. Maar ik heb nog aardig wat zendtijd over in dit uur. Dus ik ga de rest van dit uur opvullen met Tubular Bells Part 1. Michael Tilt, 1973. Ook nog gebruikt voor Bassie en Adriaan. Ik weet niet of Mike Oldfield daar nog toestemming voor heeft gegeven, maar ik ga er gemakshalve van uit dat het wel het geval is geweest. Tot zo!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Welkom.
5: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
6: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
5: Lekker voor onderweg.
7: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
8: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

blij wat een fantastisch nummer vinden. Het was ook een hit voor Editors, A Ton of Love. Terug te vinden op The Weight of Your Love uit 2013. En je hoort dat de groep duidelijk een andere koers is gaan varen. Het leunt meer op de stadionrock zoals we die ook gewend waren van U2. Gewend zijn van U2. En ik vind dat het er mag zijn, dit geluid. Ik hou er wel van eigenlijk. Welkom, dit is Car Classics, het album Alphabet. En bij de letter V vinden we onder andere The Visitors. Officieel het laatste album van ABBA. Nou ja, nu eigenlijk niet meer. Hè? Want in 2022 kwam er toch nog een EP'tje uit van de vier mensen. En nou ja, op The Visitors vinden we deze nummer 1 hit. Het was de laatste nummer 1 hit voor ABBA internationaal gezien. One of Us, niet een van mijn favorieten. Maar veel mensen vinden het mooi.

Bijzonder album van Daryl Hall en John Oates, War Babies, geproduceerd door Todd Rundgren. Hij speelt ook mee op deze plaat, ook op dit nummer. Can't Stop the Music, He Played It Much Too Long. Schijnt ook nog een single geweest te zijn. Ik heb het bij Kix Radio leren kennen, heel lang geleden. En ik vond het meteen fantastisch. Sowieso is dat wel een bijzonder album. Zoals ik al eerder zei trouwens, ja. Eens even kijken, wat wilde ik daar verder eigenlijk nog over vertellen? Dat het gaat over een muzikant die eigenlijk moeite heeft om zijn hoogtijdagen achter zich te laten. En moeite heeft om los te laten. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Fantastisch nummer. Ook geweldig is dit van Depeche Mode. Het staat op Firelighter, kwart uit 1990. En Policy of Truth verscheen ook op single. Nooit een hit geweest in Nederland. Maar wat is dit goed, zeg.

Afkomstig van het album Things Fall Apart. Het leverde The Roots ook nog een Grammy Award op. En dit was een van de hits van die plaat You Got Me. En hier horen we Erykah Badu. Maar op de oorspronkelijke opname was Jill Scott te horen. Alleen de platenmaatschappij had zoiets van... Ja, nee, die Jill Scott die is te onbekend. Erykah Badu die is beroemd. Neem haar maar. En nou ja, het heeft wel ervoor gezorgd dat het nummer een hit is geworden. Maar Jill Scott is later ook beroemd geworden. En er is ook nog een live plaat verschenen van The Roots met dit nummer erop. En dan horen we wel weer Jill Scott. En bovendien was zij ook degene die het nummer samen met The Roots schreef. Dus ja, ik vind het een beetje lullig eigenlijk dat het dan zo gaat. Hè? Dat ze dan zeggen van, joh, die Jill Scott die moet van de plaat af. Dat is jammer. The Drifters. On Broadway, kun je van George Benson. Dit is het origineel, zoals je het kan vinden op Under the Boardwalk.

1964, The Drifters, afkomstig van Under the Boardwalk on Broadway, wat we kennen van George Benson, maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering hoor. Ik vind die Strijkers erg mooi, mooi arrangement ook. Natuurlijk, die van George Benson, die zijn we gewend. En die vind ik misschien nog iets beter, maar dit is ook mooi, eerlijk is eerlijk. Het Car Classics albumalfabet, ik wil nog wat gaan draaien van Together Alone. Misschien niet het meest gewaardeerde album van Crowded House, maar er valt genoeg op te genieten. En Private Universe is een nummer dat vooral de hemel is ingeschreven, als het ware, door de lessen van Music Meter. Die vinden dit namelijk het beste nummer van het album. Dat wil ik je nog even laten horen, voordat we zo meteen naar de vinyl 33 gaan.

0: Dit moet Neil Finn hebben geschreven in een melancholische bui. Terugdenkend aan zijn kinderjaar. Want ja, als je naar de eerste zin luistert, dan hoor je dat die verwijst naar de appelboom waar hij vroeger in klom. Ja, het is een mooi nummer. Dat zing ik wel. En sowieso is die hele sfeer bij Crowded House op een gegeven moment wel veranderd. Omdat ze namelijk een andere producer hadden. Mr. Froom die had altijd de platen geproduceerd van Crowded House. Maar dit is een plaat die is geproduceerd door de man die ook verantwoordelijk was voor het geluid van Killing Joke. Martin Youth Glover. Dat je dat maar even weet. Ja, mooi album hoor. Niet zo goed als Woodface. Dat album krijgen we nog. Dit is dan Together Alone. Maar ook die plaat is echt wel de moeite waard. Nou, we gaan eens eventjes kijken hoe het momenteel is... hoe heet het? Hoe het momenteel gaat met de vinylverkoop. Jongen.
1: Dit is de vinyl 33.
0: Het staat voor koffie, geloof ik, hè? Nou, er zijn 6 nieuwe binnenkomers te bewonderen in de vinyl 33. En de eerste van die vinden we op 31. Dat staat Big L. Lifestyles, Oh the Poor and Dangerous. Het is een reissue, zeg maar. 25, The Script, The User's Guide to Being Human. 15, daar vinden we dan de nieuwe plaats van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. De hele top 3 is nieuw binnengekomen in de vinyl 33. Superleuk. Django Sunshine staat op 3. Cat's Eye Wild die staat bovenaan in de album top 100, maar op nummer 2 van de vinyl 33. En de nummer 1, dat is ook een leuke plaat. Daar vinden we namelijk Last Weekend van Phoebe Bridgers. En de single die ken je vast wel, want die is al een tijdje geleden uitgekomen. Lost Boys. Maar ik heb even gekeken welk nummer van die plaat de lezers van Music Nation nou het leukste vinden. Ja, en dan kom je toch eigenlijk al heel gauw uit op dat nummer dus van Phoebe Bridgers. Dus dit is Lost Boys.
2: Nieuw.

0: allemaal mooi dit. Matt Berringer, dat is de frontman van The National. En hij was op tournee en hij miste zijn vrouw en dochter zo enorm dat dit nummer uit zijn pen kan rollen. Behoorlijk kwetsbaar. Een van de mooiere en kwetsbare nummers van Trouble Will Find Me. Allemaal 2013, I Need My Girl, zo heet het. En sowieso is dit wel een plaat die wel beschouwd wordt als een van de beste platen uit het vorige decennium. Dus een album dat absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. En van 2013 gaan we weer terug naar de 60s, naar 1966. Toen verscheen Voor de Overlevende van Boudewijn de Groot. We hebben er al heel wat hoogtepunten van laten horen. Maar deze nog niet. Beneden alle pijl. Dat zei mijn leraar vroeger ook altijd. Als ik weer een 2 haalde bij een proefwerk. Bij godsdienst, hè?
1: Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard.

rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten.

een van de mooiste nummers van het tweede album van Pearl Jam VS, oftewel Versus heet die plaat. En daarvan draaide ik Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Het verhaal van de vrouw die haar leven lang in een saai dorp woont, achter de toonbank staat van een winkel. En opeens komt daar een oude vlam binnen en hij herkent haar niet, maar zij hem wel. Alleen ja, ze durft haar naam niet te noemen. Mooi verhaal, mooi nummer ook eigenlijk. Gewoon geweldig. En over mooie verhalen gesproken. In 1987 verscheen Tunnel of Love van Bruce Springsteen, zonder de E Street Band trouwens. En dat is een plaat die hij uitbracht nadat hij was gescheiden van zijn eerste vrouw. En het grappige is dat hij toen op tournee ging en met Patty Schiova dit nummer heel vaak als duet zong. En hij is later ook getrouwd met die Patty. Dat huwelijk heeft nog vrij lang geduurd, heb ik begrepen. Hoewel dat inmiddels ook alweer ontbonden is, want ja, zo gaat het, hè, in de wereld van rock and roll. Het is niet zo dat het de gewoonte is dat huwelijken lang duren op enkele uitzonderingen na. Dus dat is ook alweer voorbij. Ik weet niet of hij daar ook nog een nummer op geschreven heeft, maar dit is in ieder geval Tougher Than the Rest. Een van de grote hits hier in Nederland voor Bruce Springsteen van Tunnel of Love.

0: Drocht rijdt met je mee.
1: De lekkerste tracks voor onderweg.
2: Mama, Jeroen.
0: Car Classics.
1: Car Classics.

New York Dolls hebben toch de albumlijst gehaald met dit album. Ik moet je zeggen dat ik die plaat niet kende en ik weet er niet hoe die is tussen gekomen. Want de lezers van Music Meter bijvoorbeeld, die geven er niet zo heel veel sterren aan deze plaat. Maar ik denk dat dit album vooral veel sterren heeft behaald bij allmusic.com. En daarom staat hij erin. Too Much Too Soon kan best wel eens een leuke plaat zijn. Ik vond dit wel een gezellig nummer. Stranded in the Jungle. Vorige week start ik af met een track van Uncle Jam, Want You, Freak of the Week van Funkadelic. Doe ik vandaag trouwens ook. En waarom? Nou, ik denk dat ik hem nu wel zo goed als helemaal kan draaien. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Ik wens je een hele goede week. En graag tot de volgende. Hè? Gaan we weer lekker frieken. Ja.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan net geen 270 kilometers aan file. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 25 minuten vertraging. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen staat 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A9 Alkmaar tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En de A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredoom en Presikhaaf.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De A9 naar Alkmaar bij Akersloot, 10 minuten extra. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoppet Waterberg doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een auto met pech.

see you.

0: in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer: geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam.

0: Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: 24 uur per dag.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
1: Emergency

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leyba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
1: Turn your heart to one and then game. And then.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden...